Kelnu aan de Florence Road. En show Radio Rira. Ik zal verder leven eerst door de Florence Road. Ik electric picnic hem leren. Aan de meek Radio Rira. Koma, kon ik zullen mag er in de wensel schilden. De nice mo. Nu ook schetterminig. Maar de electric picnic. Gavile is een feestje. Kelly Chakov, Oostergale. Ik ga dus boeren show Ariana Grande. Er een globe breakfast.